Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mok dat slecht, zie mij hier loepen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeie stag noem,

0: volonté.
1: Tijdens Radio Kamil.
2: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoel, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog.

0: Goedenavond, koppings. Gaan we daar iets van drinken?
1: Ah, is hij? De Timo. Ja, voor mij mag dat iets goed straf zijn.
0: Jongen, voor mij mag dat

0: schoenen, jongen.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte.
7: Ajoe. Deze is Radio Kamil.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Reclameknop Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte.

0: A volonté.
1: Tézes Radio Kamil.
2: Echt gebeit in ons chique strijk. Bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel schulken

ons dan niet. Een smaaltajurken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een erfendief. Asfalontjes specimen, direct onder macht, ons dan niet.

0: lunchnieuws verhoord.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Volantij.

De voetballisten. En van je op Sassa en waar zijn hier? De voetballisten van Tayo en Kotir zijn hier. Van Tayo en Kotir zijn hier. Van Tayo en Kotir zijn hier.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou toe.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit. Verkleed om te voort.
2: Radio Kameel, ons neers verooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, vragen, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopje schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot uit tangen, waar go vieren, Jeanette bedriegen, ja, wat weer nog meer. Dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, vragen, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopje schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot uit tangen, waar go vieren,

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA.
2: Voor mijn enig oyster.
3: Deze.

0: of gezongen.
1: Bel na
2: 0475 269 141.
3: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
4: Radio Kamil.
5: Radio Verdicht.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Deutsch nicht. Sind wir geliebt?
1: Als zijn naam en stem horen, zullen ze het misschien niet geloven en dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
2: Olst weer carnaval. Alle dagen
3: van. Thijs is Radio Camille.
1: Zover Olst.
0: Wauw.

0: de gaten.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

is gelijk wat dat een ander zegt. Laat je doen, al is het goed of soms slecht. Ze hebben geen gedachten.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Radio Kamil, Olsneers, Vrooi.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Nee, is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier...

Ja, nej, Johan!

0: Na pickles niet.
1: Allee, wat zijn er gewoon in aan toe?
2: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
3: Doe me voes!
2: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kamer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
9: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
8: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitdriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
9: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
3: Tijdens Radio Kamil.
4: Opgepast, opgepast. Even opzij. Even onder kant. Even alert. Want de enige echte megakern rooit na op de mert.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
1: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsneers. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
0: Oisnees weten waarom. Drankenpikeur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur. Hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: de kaart.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er hooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Toasters. Kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toasters is er het bos op.
1: Hé, hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een peloeber? Moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspultje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

stem, want geen dag was voor niemand anders. En het is precies of dat een stiek van mooi van eigen neer verandert. Deze was een droom.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdichte! Ajo!
6: Deze is Radio Kamil.
7: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
9: Garage MCS.
8: Voor alle carrosseriewerken.
9: Garage MCS.
8: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
9: Garage MCS.
8: Wangoordveldje nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
9: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveldje 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Καλημέρα, ir Mario Zorba, pan Olsht, restaurant Zorba, die erste Griekse restaurant in Olsht.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olsht.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond. Behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba.

Zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goedste van het land. En met de geruste

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnaval muziek.
1: Volantij. En van Aien. En van Atwee. En van Adroa. Ik ben te.

0: met Olsters DNA. Voor mijn enig Olst.
1: Dit is Radio Camille.
2: Stond in de Kaiserzalen.

0: oesnesjes.
1: En hier.
0: Het is een groot moment van Novut, vindt Doesterse vrouw. Want die nieuwste keer in de geschiedenis van onze stad mogen we meedoen om deze verkiezing. Niet alleen om een vrouwelijke burgemeester te hebben, maar als er wat meisjes op die Novut, hoe ik ons hier Doesterse

0: moet je zijn.
1: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe? Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
3: Idioot. Dat kan ons rap in een geschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
4: dat
3: palet.
4: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Kamil, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

budget? Of zoek de extra media-aandacht voor evenement? Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goedste van het land. En met de gerust

0: Daar pijzen mij aan mee. Radiostudio Eskemot in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëns, Stationstraat 12 in Oltjerts.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Nog content naar buiten gooit.
3: Ach, mijn oist, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Om te schieten, moet ik eerst ver te zeggen wat ik voel. Hier in oist, in ons stad, kan je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn. En komt erbij. Wat dat me nu komt, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen. En een goed woord, geeft ieder weer moed. Als je dat

0: La sniffat, hè.
1: Ouais, on veut... De D'Artagnan. De commander. Dat is een
2: douche, Frans. Dat is een douche, Frans. Dat is een douche, Frans.

0: kussen misschien. Een fla van de orille.
1: Pas op. Hé, wat is mooi, pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig, maar je hebt maar een chance.
2: Jongens, zijn er stille gevallen?

0: intro.
1: Thijs is Radio Camille, de zotste zender van Olst.
2: Reeds in

0: Rommel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volant.

0: om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Voor dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, hè. Dat is evident.

0: Dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

de lästen toat was dat het oslag. Bij carnavalisten door de vandaag. Verschoten ik hier op gemintje rood.

0: niet gewoon drinken, hè.
1: Zou wel zijn, jongens, zien als geel van Destieke.
2: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe? Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
0: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil. Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeehaw!

0: Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goede noem.
2: Olsnees brood.
0: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Radio Kamil.
1: De tofste carnavalsploten.
2: Avalantij.
3: Deze is Radio Kamil.
4: Hallo,

het Radio Kamil, Ato Adbea, het Kinderen Kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit voor nie.

0: over toonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor oon- en verkoop van tweedehands wagens, één adres.
1: Garage MCS.
0: Wijngaard Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wijngaard Velg 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.
2: Oceaners!

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt

0: oşt, eğer zaks kömey, ey oşt, eğer zaks köm, ey oşt, eğer zaks kömey.
1: Sige, hoit me tu, per malergi zaks kini mie, wal moeles, fu.
2: Hoi schneers, zijn we gereed?
3: Welkom bij Radio Camus,
4: de tofste carnavalsploeg.
5: Ah, volante.
1: Ai mie, mijn alarm. En het is juist zo warm. Nog een stiekem en daarom moet ik mogen waken.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdichte Ajoen!
6: Deze is Radio Kamil.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: reizen mee aan mij. Radio Studio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
1: Onsneers vrood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Meneers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooitje is, is er het bos op.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Twaland Chipka. Natuurlijk weet ik dat.

0: familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er eenvoudig moeten gewoon solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Weet je wat, wie komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: zwaag d'amour des hommes. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ey, allemaal luisteren, we muziekken boy. Hij zingt er dan in tegelijkertijd. En hoe het niet er al wat een magnifieke doen? Desgerat de stemmen van Louis Paul Boyne.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom aftolen, beet 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noen en avond, behalve op woensdag noen.
7: El latte sto Zorba, jamas.
9: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kreeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind de bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969-84. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
10: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Ja, dat was een wat. Zeteltjes plat. Dat bieken erop. En goed. De meeste vroegen mij. Amai, zeg wat er aan mij als saas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet...

0: dokters DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gevaren, maar dat speelt allemaal geen rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
3: Radio Camille wenst aan een goeie achternoen.
4: Olsneers, vrouwen!
5: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnaval muziek.
0: Volantij!

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Kamil app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld en ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in gaan schel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verhoord, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
0: Oisnees wijten waarom. Drankenpikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Oké, begin maar.
1: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen me op een velouw. Want nou gaan wij gaan messen, ons loten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
0: Morgen is dat morgen nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, worden we.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droizotte dagen.
4: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kwam ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Camille wenst aan een goeie afternoon.
1: Onsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdicht.

0: En dat zeg, ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: En je het veren met carnaval? Zij wilde natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
1: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
2: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beach 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba,

0: Radio Kameel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie nachternoem.
0: Onsneers vrouwen.
3: Deze is Radio Kameel. Via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volante.

Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Want samen met z'n tweeën is plezanter als alleen.
1: Gelijk Nicole en Hugo of de Samson met de Gert.
0: Susken en Wisken of

0: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame ten op het, wat voor je water zingen?
0: Wat ben je ervan tegen?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de dentinum. Ze weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: maar. Dat weet je, is goed. Hier zijn
2: En hij nog waar komt de wolken.

0: Hier zeg, ga door met je regiever.
1: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
2: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Galant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
0: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BBBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

0: Toasters. Kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toasters is er het bos op.
1: Verdonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Camille wenst aan een goeie afternoon.
1: Oceaneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kameel.
5: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
6: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
5: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
6: Hoe ik kom af tolen? Beetje 053 75 65 06.
5: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
6: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
5: El latte sto Zorba.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. Ik heel jong getracht, zo lang op gewacht, voor door te stoom.

kennen. Zonder rust ik toon mijn hart. Geen horloge zal u tikken.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1-2 draai stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: En je het veren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Duitsers is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhaal. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.
2: Viesol, ter oude posten.
3: Voor al haar feesten en evenementen.
2: Viesol, ter oude posten.
3: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
2: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
3: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
2: Bel je rap naar 053 83 99 18.
3: Viesol, ter oude posten.
2: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers, brood!
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Eén ding is zeker, zo mocht er niet advies. Van een stuntje, meer of minder, zult alle joren niet.
1: Moest de joren gossen kamperen op een Frans nudistenstrand.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne maroon op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
3: Idioot. Dat kan ons rap in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Ze geren zelf een radio beginnen. Hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig tot de goeste van de Kalant. En

0: daar zijn ze mee al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Kamil.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Want nog content naar buiten gaat.
3: Heet je al gehoord van dat Oosters project? Je oren opgezwitsch, die hebben een vrienden architect. Dat zwembad van Oost, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooie.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naam verbeerden tram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij.

Voor Jeannetten van Welier zouden vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwanen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen.

en een A, want onze spoorsing stak op zo'n trokken waar van tien tot ander. Recht naar de Boazen en de Risp, het Luna Park, de Kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander.

die jaren als getwist, voel ik me toch carnavalist en ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stambeltje in piergaat, op ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortel ik toch zot, zal dat wel iemand appreciëren. Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoerdig overal, en

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte Ajoen.
6: Dit is Radio Kameel.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
8: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
9: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
8: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
9: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
8: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
9: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
8: El latte sto Zorba, jamas.
10: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Via een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: geluisterd, toch mij? Radio Kamil wens aan een goeie avond.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.
4: Het leven van een vol Jeannette kan echt zijn.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoren.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, hè. Dat is evident.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Oisnes weten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeah.

0: Alle Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
1: Kralig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
1: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol mulchneers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
2: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver door boeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar metje en haar petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopengs meer volgende ploot. Goed over een masken met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteiten bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een

0: echt na, jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Dan nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Wat een droene kijk mij om.

0: Grammeken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

0: Als kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogste is, is er het bos op.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
2: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
3: Garage MCS.
2: Voor alle carrosseriewerken.
3: Garage MCS.
2: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
3: Garage MCS.
2: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
3: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en door in een grote strik, zij enig, maar uniek.

rubbe waarden woes. Want als volgen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig vier, vijf dagen lang. Als het is enig in gans.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclame kan op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oorsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantijn.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droogzotte dagen.
1: Ja, hé, hey, kameroot. Dat is ik hier, de Frankie.
2: Oh, de Frankie.
1: Zeg, man, dan ga die zonnetje moeten opgeschiet werden. Ik heb gehoord dat gewoon een specialist is. Dat geeft toch geen twijfel aan je komen te doen, zeg.
2: Op zien. Zeg, Frankie, vind je schieten toch? Dat is de man, zeg. Als het te waken is, hier, om afvroegen.
1: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt. Dat is die blauwe, hè.
2: Hé, hey, Frankie. Het is niet de eerste keer dat ik kom schieten ben, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schieten van, hè.
1: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar flankjes aan gericht, hè.
2: Ja, of wat dommel. Wat de Frankie nou al zei, was altijd. Ik heb gewoon een bis, of

De vaandel zijn verzameling van dak. Zoveel Wouters, Engels en Hofvastelauw het zot. En Lubkeipenhagel rond in Vijf.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de nefoor krak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef Amma een beest. Ook al zij gewoon het wees, want ben zot van Amma. Ik wil aan een pluspapa. Geef Amma een beest. Ook al zij gewoon het wees.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: Radio Kamil, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto het bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: Olschnees Vrouwen.
1: Tijdens Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Radio Kamil, gek maar naar gestoelen.
1: Olst, gek maar naar gestoelen. Olst, orgel toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

nimmer staan. In regenwind of oizel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zie je nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer, deer viert geren carnaval. Soms is het een en het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: is Radio Camille, de zotste zender van Olst.
1: Ajo, en een ander soepgroen. Dat zorgt dat we het verwerp volle gaas te geven. Hey.

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen
2: van. Thijs is Radio Kamil.
0: Show voor Olst.

0: Carnaval.
1: 24 jaar carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Tijdens Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 jaar carnavalmuziek.
0: Volante.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje klooster. Go naar onze website radio.

0: Allee, wat zijn de hooi nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Radio Camille, get me naar het gestoel.
1: Olst, get me naar het gestoel. Olst, orgo toch niks boven.
2: Radio Camille,
3: olst neers, verrooid.
2: Radio voor de echte Ajoenen.